0: Dus nou, je hebt toch, je hebt aan het wiel, dat is dan niet...
1: Dat is heel careful.
2: Urban FM 103.5.